0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
0: Twee uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Marke bij Kortrijk is gisteren namiddag een man doodgevonden op straat. De hulpdiensten kwamen meteen ter plaatse, maar konden hem niet meer redden. De straat werd een tijdje afgesloten. Het slachtoffer zou een Pool zijn. Het gerecht gaat uit van een verdacht overlijden en is een onderzoek gestart. In eerste instantie zijn een wetsdokter en het gerechtelijk labo aangesteld om de doodsoorzaak te achterhalen. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. Die huiszoeking gebeurde maandag in een onderzoek naar drugshandel. De agenten vonden in de woning 20 kilo cannabis, enkele duizenden euro's aan cash en het kunstwerk. Het Openbaar Ministerie heeft intussen bevestigd dat de echtheid van het schilderij is vastgesteld, maar maakte nog niet bekend welk werk van Picasso het is. Het zou gaan om een portret. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. Volgens de krant Le Parisien was het eerder gestolen uit een depot van een beveiligingsfirma. De Franse politie heeft 4 mensen opgepakt. Het Israëlische leger heeft in Gaza een journalist van nieuwszender Al Jazeera gedood. Het gaat om een cameraman die om het leven kwam bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp. Daarbij zouden ook nog 2 andere dodelijke slachtoffers zijn gevallen en verschillende gewonden. Het Israëlische leger heeft intussen al 12 journalisten van Al Jazeera gedood in de Gazastrook. In totaal kwamen al meer dan 220 journalisten om bij het conflict. In de Gazastrook is trouwens ook nog altijd een zogenoemd staakt het vuren van kracht. Maar dat wordt voortdurend geschonden. Zo zouden de voorbije maanden ruim 1000 Palestijnen zijn gedood bij Israëlische aanvallen. Op het WK voetbal heeft Duitsland zijn tweede groepswedstrijd gewonnen. De Duitsers versloegen Ivoorkust met 2-1. Eerder op de avond kon Nederland een eerste overwinning behalen. De Nederlanders wonnen de wedstrijd tegen Zweden met 5-1. De Nederlandse koning Willem-Alexander woonde de wedstrijd bij, samen met zijn echtgenote en een van zijn dochters. Willem-Alexander vond het een spannende wedstrijd.
2: Nou, ik heb een paar keer gekeken waar de defibrillator hing, want die had ik af en toe wel eens nodig. Maar uiteindelijk is het echt genieten geweest. Het is een prachtige wedstrijd geweest, waar die ook spannend was. Af en toe voor mijn hart niet zo goed. Maar uiteindelijk is het, ik kan niet anders zeggen, genoten hiervan. Ontzettend blij om hier Nederland aan te kunnen moedigen op dit hele mooie moment.
0: Zo net is op het WK de match gestart tussen Ecuador en Curaçao. En om 9 uur vanavond spelen de Rode Duivels hun tweede groepsduel tegen Iran. Aanvaller Jeremy Doku zal niet spelen door een infectie aan de luchtwegen. Bondscoach Rudy Garcia waarschuwt dat Iran een goede ploeg heeft, maar wil vooral focussen op de eigen ploeg.
3: Ils ont vraiment des bons joueurs, un bon coach, c'est une équipe solide. La preuve, ils ont fait un bon match contre la Nouvelle-Zélande. On a tiré des enseignements sur ce qu'on a vu, mais il y a une seule chose qui compte, c'est que nous, la Belgique, on soit à notre meilleur niveau. Et pour gagner ce match-là, voilà, il faut d'abord se concentrer sur nous.
0: Een onweer trekt over ons land van zuid naar noord. Het blijft wel minstens 17 graden vannacht. Daarna krijgen we een zonnige en warme dag. Maxima tussen 24 graden aan zee, 32 in het binnenland en zelfs 34 graden dichtbij de Franse grens. Tegen de avond is er plaatselijk kans op een onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Dit is de Tijdloze.

de tijdloze.

0: Go Yellow!
1: Tot 21 juni krijg je bij Telenet voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
2: Wat? Nog maar tot 21 juni?
1: Yep.
2: Oei, dan moet ik rap zijn.
1: Go for info naar telenet.be.
3: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
4: De tijdloze live.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: 3 uur, goeienacht, VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Israël heeft opnieuw doelen aangevallen in het zuiden en het oosten van Libanon. Daarbij zijn zeker 7 mensen omgekomen. Dat zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Eerder op de dag had Israël nog beloofd zijn aanvallen op het land te stoppen. De vijandelijkheden zetten ook de relatie tussen de VS en Iran verder onder druk. Want een staakt het vuren in Libanon is een belangrijke voorwaarde in de deal die Iran en de VS hebben gesloten. Omdat Israël toch aanvallen blijft uitvoeren, zegt Iran dat het de straat van Hormuz opnieuw heeft gesloten voor de scheepvaart. De nieuwe spanningen zetten ook de geplande gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten onder druk. Hoe dan ook is toch de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance vertrokken naar Zwitserland voor de vredesonderhandelingen met Iran. Eerder waren de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner daar al aangekomen. Ook een Iraanse delegatie is intussen al in Zwitserland. Na het principesakkoord dat de VS en Iran eerder deze week ondertekenden, willen beide landen de komende 2 maanden voort onderhandelen over een definitief vredesakkoord. Pakistan en Qatar bemiddelen beide gesprekken. In Spanje heeft een rechter beslist om Begoña Gómez, de echtgenote van premier Sánchez, te vervolgen voor corruptie. Ze moest haar paspoort inleveren en mag voorlopig Spanje niet meer uit. Sánchez en Gómez ontkennen alle beschuldigingen. Zij spreken van een politieke afrekening. De zaak is heel omstreden omdat de beschuldigingen komen van extreemrechtse en ultra-katholieke groeperingen. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. Die huiszoeking gebeurde maandag in een onderzoek naar drugshandel. De agenten vonden in de woning 20 kilo cannabis, enkele duizenden euro's aan cash en het kunstwerk. Het Openbaar Ministerie heeft intussen bevestigd dat de echtheid van het schilderij is vastgesteld, maar maakte nog niet bekend welk werk van Picasso het is. Het zou gaan om een portret. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. Volgens de krant Le Parisien was het eerder gestolen uit een depot van een beveiligingsfirma. De Franse politie heeft 4 mensen opgepakt. Op het WK voetbal heeft Duitsland zijn tweede groepswedstrijd gewonnen. De Duitsers versloegen Ivoorkust met 2-1. Een verslag van Glenn Martens.
3: Duitsland leek tegen Ivoorkust op puntenverlies af te stevenen, maar dat was buiten Dennis Undaf gerekend. De ex-aanvaller van Union zette een 0-1 achterstand in de tweede helft eigenhandig recht met 2 doelpunten, waarvan het laatste in de toegevoegde tijd. Een opluchting voor Duitsland dat nog wel goed begon, maar na een twijfelachtige afgekeurde goal van Pavlovic en de 0-1 van Kessié nauwelijks nog aan kansen raakte. Pas in het slot en na de invalbeurt van Undaf kwam Duitsland opnieuw opzetten. Goed voor 2 doelpunten, 6-6 en een plek in de volgende ronde.
2: Eerder op de avond kon Nederland een eerste overwinning behalen. De Nederlanders wonnen de wedstrijd tegen Zweden met 5-1. Op dit moment speelt Ecuador tegen Saoedi-Arabië. Daar begint op dit moment de tweede helft. De stand is 0-0. Rode duivel Jeremy Doku zal vanavond niet spelen tijdens de tweede groepswedstrijd van België tegen Iran op het WK voetbal. Doku heeft een infectie aan de luchtwegen en geraakt niet fit om te spelen. Collega rode duivel Thomas Meunier zei dat de ploeg Doku zal missen.
4: We kennen Jeremy, hij is een ongelooflijke speler. We kunnen dat elke dag zien op training. Het seizoen dat hij heeft gespeeld bij City was ongelooflijk. Maar we hebben ook veel kwaliteiten. Het is gewoon een groep. Het is niet alleen Jeremy of Yuri of Romelu. We hebben veel spelers op de bank die kunnen hem vervangen.
2: Het onweer van vannacht trekt via het noorden van ons land verder richting Nederland. Straks krijgen we veel zon en een warme dag tot zo'n 32 graden. Tegen de avond is er plaatselijk opnieuw kans op een onweersbui. De volgende dagen zijn zonnig en warm, maxima boven de 30 graden. Vanaf vrijdag opnieuw kans op onweer. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dit is de Tijdloze.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Marke bij Kortrijk is gisteren namiddag een man doodgevonden op straat. De hulpdiensten kwamen meteen ter plaatse, maar konden hem niet meer redden. De straat werd een tijdje afgesloten. Het slachtoffer zou een Pool zijn. Het gerecht gaat uit van een verdacht overlijden en is een onderzoek gestart. In eerste instantie zijn een wetsdokter en het gerechtelijk labo aangesteld om de doodsoorzaak te achterhalen. In Frankrijk is de hoogste alarmfase ingegaan vanwege de hoge temperaturen. Er wordt gewaarschuwd voor de aanhoudende hittegolf. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
3: Code rood, de hoogste alarmfase, geldt voor 35 departementen. Een brede strook land van grofweg Parijs tot aan Biarritz aan de zuidelijke Atlantische kust. Dat is ongeveer 1/3 van heel Frankrijk. De temperaturen kunnen daar oplopen tot 40 graden of zelfs nog hoger. Code rood betekent dat departementen crisiscentra moeten inrichten. Die kunnen beslissen om sportieve of andere bijeenkomsten te verbieden. Burgemeesters moeten extra maatregelen nemen om de meest kwetsbare mensen in hun gemeenten, vooral ouderen, te beschermen. En de bevolking krijgt de oproep om, als het kan, vooral binnen te blijven. In de 35 departementen met code rood is het verboden om op de openbare weg alcoholische dranken te drinken. Want alcohol zorgt voor snellere uitdroging, wat gevaarlijk is bij extreem hoge temperaturen. Dat alcoholverbod is een opmerkelijk besluit, omdat in heel Frankrijk het jaarlijkse Fête de la Musique wordt georganiseerd. Met gratis concerten binnen en buiten waar miljoenen mensen op afkomen.
2: Duizenden mensen hebben gedemonstreerd in de Servische stad Novi Sad tegen president Aleksandar Vučić. De betogers eisen vervroegde verkiezingen en een einde aan corruptie. In die stad stortte in november 2024 een betonnen luifel in van het treinstation. Bij die ramp kwamen 16 mensen om. De betogers wijten dat incident aan slecht bestuur en corruptie bij de overheid. De voorbije tijd waren er nogal dergelijke protesten in Servië. In het westen van Duitsland, in Krefeld, heeft de politie gisteravond een man van 41 doodgeschoten. Hij probeerde twee agenten aan te vallen met een mes. Dat gebeurde nadat de politie moest tussenkomen bij een familieruzie. Een vrouw was daarbij licht gewond geraakt. Toen de agenten ter plaatse kwamen, viel de 41-jarige man hen aan met een mes. Een van de agenten schoot de man neer. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar aan zijn verwondingen. De politieagenten raakten niet gewond bij het incident. Op het WK voetbal is de match tussen Ecuador en Saoedi-Arabië net afgelopen. Het is daar 0-0 gebleven. Gisteravond heeft Duitsland zijn tweede groepswedstrijd gewonnen. De Duitsers versloegen Ivoorkust met 2-1. En eerder op de avond kon Nederland een eerste overwinning behalen. Oranje won van Zweden met 5-1. Om 6:00 start nog de wedstrijd tussen Tunesië en Japan. Die is hoe dan ook bijzonder, want volgens de FIFA wordt dat de 1000ste wedstrijd ooit in de geschiedenis van het WK voetbal voor mannen. De Japanse prinses Takamado zal de wedstrijd in Mexico bijwonen. Vanavond om 9:00 speelt België dan zijn tweede groepswedstrijd tegen Iran. Maar rode duivel Jeremy Doku zal daar niet bij zijn. Doku heeft een infectie aan de luchtwegen en geraakt niet fit om mee te spelen. Die infectie lag al een tijdje te sluimeren, weet Sporza-collega Tess Elst.
4: Hij had er last van in België. Dat was een lichte verkoudheid. Hij kreeg dan medicatie. Dat leek voorbij te zijn in de match tegen Egypte. Kon hij echt wel spelen, benadrukt de manarts. Maar hij is dus hervallen en de dokters hebben hem nu dan antibiotica voorgeschreven. Hij is wel in LA, maar hij ligt op zijn hotelkamer. Hij is daar aan het recupereren. Dus hij is zeker niet inzetbaar tegen Iran. Daarvoor is hij echt wel te ziek. Maar Manhart maakte zich meteen ook sterk dat er genoeg opties zijn om hem te gaan vervangen tegen Iran. En voor de derde wedstrijd, dat moeten ze dan nog bekijken of hij tegen dan genoeg hersteld zal zijn.
2: We krijgen een zonnige en warme dag. Het kan tot 32 graden worden. Aan de kust is het koeler. Tegen de avond is er plaatselijk kans op een onweer. Ook de volgende dagen zonnig, zomersweer en warm. Maxima boven de 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op Luminus.

0: campagne? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: De tijdloze live.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
0: 5 uur, een heel goede morgen. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De topministers van de federale regering hebben gisteravond een akkoord bereikt in verband met de ethische thema's die op de regeringstafel liggen. Abortus, draagmoederschap en euthanasie bij dementie. Het akkoord gaat over de timing, maar nog niet over de grond van de zaak. Tegen 1 december moet er duidelijkheid zijn voor alle ethische dossiers, zegt vicepremier voor Vooruit, Frank van den Broeke.
2: Tegen 1 december uiterlijk zullen over al deze thema's beslissingen voorliggen in de ministerraad. Zowel abortus als euthanasie bij mensen met dementie als draagmoederschap, dat zal samen op 1 december voorliggen in de regering, zodanig dat we een mooi geheel kunnen vormen van ethische kwesties waar na jaren van stilstand eindelijk vooruitgang in moet geboekt worden.
3: Maar een pakket.
0: Duizenden mensen hebben gedemonstreerd in de Servische stad Novi Sad tegen president Aleksandar Vučić. De betogers eisen vervroegde verkiezingen en een einde aan corruptie. In die stad stortte in november 2024 een betonnen luifel in van het treinstation. Bij die ramp kwamen 16 mensen om. De betogers wijten dat incident aan slecht bestuur en corruptie bij de overheid. De voorbije tijd waren er nogal dergelijke protesten in Servië. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking gebeurde maandag in een voorstad van Parijs bij een onderzoek naar drugshandel. De agenten vonden in de woning drugs, duizenden euro's aan cash en het kunstwerk. Het Openbaar Ministerie heeft intussen bevestigd dat het om een echte Picasso gaat, maar maakte nog niet bekend welk werk het is. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. Volgens de krant Le Parisien was het eerder gestolen uit een depot van een beveiligingsfirma. De Franse politie heeft 4 mensen opgepakt. In Spanje heeft een rechter beslist om Begoña Gómez, de echtgenote van premier Sánchez, te vervolgen voor corruptie. Ze moest haar paspoort inleveren en mag voorlopig Spanje niet meer uit. Sánchez en Gómez ontkennen alle beschuldigingen. Zij spreken van een politieke afrekening. De zaak is heel omstreden omdat de beschuldigingen komen van extreemrechtse en ultra-katholieke groeperingen. Op het WK voetbal hebben Ecuador en Curaçao 0-0 gelijk gespeeld. Duitsland won gisteravond zijn tweede groepswedstrijd van Ivoorkust met 2-1. Een verslag van die match krijg je van Glenn Martens.
4: Duitsland leek tegen Ivoorkust op puntenverlies af te stevenen, maar dat was buiten Dennis Undaf gerekend. De ex-aanvaller van Union zette een 0-1 achterstand in de tweede helft eigenhandig recht met 2 doelpunten, waarvan het laatste in de toegevoegde tijd. Een opluchting voor Duitsland dat nog wel goed begon, maar na een twijfel vlachtige afgekeurde goal van Pavlovic en de 0-1 van Kessié nauwelijks nog aan kansen raakte. Pas in het slot en na de invalbeurt van Undaf kwam Duitsland opnieuw opzetten. Goed voor 2 doelpunten, 6-6 en een plek in de volgende ronde.
0: Eerder op de avond kon Nederland een eerste overwinning behalen. Oranje won van Zweden met 5-1. De Nederlandse koning Willem-Alexander woonde de wedstrijd bij samen met koningin Maxima en een van hun dochters, prinses Ariane. Willem-Alexander vond het een spannende de wedstrijd.
5: Nou, ik heb een paar keer gekeken waar de defibrillator hing, want die had ik af en toe wel eens nodig. Maar uiteindelijk is het echt genieten geweest. Het is een prachtige wedstrijd geweest, waar die ook spannend was. Af en toe voor mijn hart niet zo goed, maar uiteindelijk kan niet anders zeggen, genoten hiervan. Ontzettend blij om hier Nederland aan te kunnen moedigen op dit hele mooie moment.
0: Over een uur start nog de wedstrijd tussen Tunesië en Japan. Die is hoe dan ook bijzonder, want volgens de FIFA wordt dat de 1000ste wedstrijd ooit in de geschiedenis van het WK voetbal voor mannen. De Japanse prinses Takamado zal de wedstrijd in Mexico bijwonen. Het wordt vandaag een zonnige en warme dag. Het kan tot 32 graden worden. Aan de kust is het koeler. Tegen de avond is er plaatselijk kans op een onweer. Ook de volgende dagen zonnig, zomersweer en warm. Maxima boven de 30 graden. Vanaf vrijdag opnieuw kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: De Tijdloze.
6: Dit is De Tijdloze.

0: campagne? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: De tijdloze live.

0: tijdloze. Het is 6:00. Goedemorgen.
1: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Een onweerszone is de voorbije nacht opnieuw over Vlaanderen getrokken en heeft vooral in West-Vlaanderen wateroverlast veroorzaakt. In West-Outer bijvoorbeeld kwam de modder enkele woningen binnen, zoals bij Landerfonteinen.
2: Het was
1: In Kortemark en ook in Dendermonde is de bliksem ingeslagen op een woning. In Marke bij Kortrijk is gisteren namiddag een lichaam gevonden op straat. De hulpdiensten konden de man niet meer redden. Het slachtoffer zou een Pool zijn. Het gerecht gaat uit van een verdacht overlijden en is begonnen met een onderzoek. De federale regering is er gisteren niet in geslaagd om knopen door te hakken over enkele ethische thema's, zoals de termijn waarbinnen abortus mogelijk is, euthanasie bij dementie en draagmoederschap. Gisteren zat de kern van de federale regering daar de hele dag over samen. Ze zijn het wel eens om tegen 1 december een akkoord te vinden. Vicepremier voor Vooruit, Frank van den Broeke.
3: Tegen 1 december uiterlijk zullen over al deze thema's beslissingen voorliggen in de ministerraad. Zowel abortus als euthanasie bij mensen met dementie als draagmoederschap, dat zal samen op 1 december voorliggen in de regering, zodanig dat we een mooi geheel kunnen vormen van ethische kwesties waar na jaren van stilstand eindelijk vooruitgang in moet geboekt worden.
4: Maar een pakket.
1: Op het WK voetbal heeft Curaçao zijn eerste WK-punt uit de geschiedenis binnen. Het kleine eiland speelde vannacht 0-0 gelijk tegen Ecuador, dankzij een sterke prestatie van zijn keeper die uitpakte met maar liefst 15 reddingen. In dezelfde groep won Duitsland op de valreep van Ivoorkust. Die Ivorianen kwamen 0-1 voor in de eerste helft. In de tweede helft scoorde Dennis Undaf, ex-Union, 2 keer voor Duitsland. Het winnende doelpunt viel in de extra tijd. Duitsland gaat nu al zeker naar de volgende ronde. En gisteravond won Nederland overtuigend met 5-1 van Zweden. In die groep is zo net Tunesië, Japan begonnen. En de Rode Duivels spelen vanavond tegen Iran en dat zal zonder Jeremy Doku zijn. Hij heeft een infectie aan de luchtwegen. Volgens Thomas Meunier gaan ze hem zeker missen.
5: We kennen Jeremy, hij is een ongelooflijke speler. We kunnen dat elke dag zien op training. Het seizoen dat hij heeft gespeeld bij City was ongelooflijk. Maar we hebben ook veel kwaliteiten. Het is gewoon een groep, het is niet alleen Jeremy of Jury of Romelu. We hebben veel spelers op de bank die kunnen hem vervangen.
1: Het weer. Vanmorgen trekken de buien weg naar het noordoosten. Daarna wordt het opnieuw zonnig en zeer warm, rond 31 graden in het centrum en nog iets warmer langs de Franse grens. In de late namiddag en avond kunnen hier en daar opnieuw onweersbuien ontstaan. Geen verandering de volgende dagen. Het blijft zonnig en meestal maxima boven de 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Klozen. Het is 7 uur. Goedemorgen.
1: 7 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Gert van Boksel. De onweerszone die vannacht over het land is getrokken heeft hier en daar wateroverlast veroorzaakt. In West-Vlaanderen stonden enkele straten blank. In West-Stouter stroomde modder vanuit een landbouwgebied verschillende woningen binnen. En dat ging heel snel, zeggen deze bewoners.
2: Ik ben opgestaan, ik stond met mijn voet in het water. Ik was toch boven de zandzakjes.
3: Plots regenval en kon het meteen om. Het was enorm snel dat ging. Maar dan denk ik er... Water gezien hier, maar nu wordt wel erg snel.
1: In Kortemark sloeg de bliksem in op een woning. Dat gebeurde ook in Oudegem bij Dendermonde. Een woning heeft daar vuur gevat. Het gezin dat er woonde kon wel ontkomen. In verschillende gemeenten in Limburg veroorzaakte het onweer dan weer stroomonderbrekingen. De federale regering is er niet in geslaagd om al knopen door te hakken over enkele ethische thema's, zoals de termijn waarbinnen abortus mogelijk is, euthanasie bij dementie en draagmoederschap. De kern van de federale regering heeft wel afgesproken om tegen 1 december een akkoord te vinden, zegt vicepremier voor Vooruit Frank van den Broeke.
4: Tegen 1 december uiterlijk zullen over al deze thema's beslissingen voorliggen in de ministerraad. Zowel abortus als euthanasie bij mensen met dementie als draagmoederschap. Dat zal samen op 1 december voorliggen in de regering, zodanig dat we een mooi geheel kunnen vormen van ethische kwesties waar na jaren van stilstand eindelijk vooruitgang in moet geboekt worden.
5: Maar een pakket.
1: De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance is aangekomen in Zwitserland voor onderhandelingen met Iran over een definitief vredesakkoord. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner waren er al, net als een delegatie uit Iran. De gesprekken moeten onder meer leiden tot afspraken rond het Iraanse kernprogramma. Ook de situatie in Libanon zal ter sprake komen. Gisteren kondigde Iran nog een nieuwe blokkade aan van de straat van Hormuz, omdat Israël Hezbollah in Libanon blijft beschieten. Volgens de Amerikanen is Hormuz nog altijd open. Bij een huiszoeking in een voorstad van Parijs heeft de Franse politie per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking gebeurde in een onderzoek naar drugshandel. Om welk werk van Picasso het gaat is nog geen duidelijkheid, al is het Openbaar Ministerie er wel zeker van dat het een echte Picasso is die miljoenen waard zou zijn. 4 mensen zijn opgepakt. Op het WK voetbal heeft Curaçao zijn eerste WK-punt uit de geschiedenis binnen. Het kleine eiland speelde vannacht 0-0 gelijk tegen Ecuador. In dezelfde groep won Duitsland op de valreep van Ivoorkust met 2-1. Duitsland gaat al zeker naar de volgende ronde. En gisteravond won Nederland overtuigend met 5-1 van Zweden. In die groep is zo net begint zo dadelijk de tweede helft van Tunesië-Japan. De Japanners staan 0-2 voor. Het weer vanmorgen trekken de buien weg naar het noordoosten. Daarna wordt het opnieuw zonnig en zeer warm, rond 31 graden in het centrum. In de late namiddag en avond kunnen er opnieuw onweersbuien ontstaan. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: De tijdloze.

0: bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: De tijdloze.
5: Dit komt uit de jaren 80.

0: Motorpech in Nice.
1: Oh.
0: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
4: Voilà, dat was de Brabanson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
5: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: klinken.
6: Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
7: Klinkt goed.
6: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: De tijdloze.
9: Hallo, ik ben John.
10: Ik ben Hendrik.
9: En wij zijn Arsenal.
11: This is Joey Burns of Calexico.
12: Hey, it's Ben Harper here. And you are listening to
8: De Tijdloze.

0: We gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne? Nee, jij blijft zitten. Ik heb hier alles binnen handbereik.
1: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
2: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk. Grando. Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. De tijdloze live.

0: Maximus presenteert. Beleef de wereld anders. Excuse me.
1: Ja.
0: Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
1: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
0: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
2: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4.000 yen.
3: 4.000?
2: Ça va toch, dat is €20.
3: Ah ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waar al vis.
2: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
0: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
5: Ik ben blind.
6: Wij zitten vast.
5: Ik ben blind.
6: Het licht is uitgevallen.
5: Oh. Ik dacht even...
4: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
7: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan -45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
8: De tijdloze. Het is 8:00. Goedemorgen.
9: Door het onweer was er wateroverlast. Onder meer in West-Vlaanderen liepen vannacht straten, wegen en kelders onder water door het hevige onweer. En er viel veel regen op korte tijd. In West-Outer stroomde de modder van landbouwweiden verschillende woningen binnen. En dat ging enorm snel, vertellen deze bewoners.
10: Ik ben opgestaan en ik stond met mijn voet in het water. Ik was toch boven de zandzakjes.
11: Plots regenval en kon het meteen om. Het was enorm snel dat ging. En dan denk ik eens een keer... Wat een gezin hier. Dat wordt wel erg snel.
9: Ja, nog in West-Vlaanderen. In Kortemark sloeg de bliksem in op een huis. En in Sint-Baafsvijven viel er 42 liter water in amper 1 uur tijd. En dat is een record. In Limburg waren er dan weer stroomonderbrekingen. En in Dendermonde in Oost-Vlaanderen sloeg de bliksem in op een huis. Het dak vloog in brand, maar er vielen geen gewonden. De federale regering heeft op hun extra vergadering gisteren geen beslissingen genomen rond de termijn van abortus, euthanasie bij dementie of draagmoederschap. De ministers zaten de hele dag samen, maar enkel over de deadline zijn ze het eens geraakt. 1 december is de datum, dat vertelt vicepremier voor Vooruit, Frank van den Broeke.
12: Tegen 1 december uiterlijk zullen over al deze thema's beslissingen voorliggen in de ministerraad. Zowel abortus als euthanasie bij mensen met dementie, als draagmoederschap. Dat zal samen op 1 december voorliggen in de regering, zodanig dat we een mooi geheel kunnen vormen van ethische kwesties waar na jaren van stilstand eindelijk vooruitgang in moet geboekt worden.
13: Een pakket.
9: In Zwitserland beginnen vandaag de vredesonderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten. Onder meer Amerikaans vicepresident J.D. Vance is erbij. Hij is vanochtend geland trouwens in Zwitserland. Samen met de Iraanse buitenlandminister en ook de bemiddelaars van Qatar en Pakistan gaat hij straks praten. Het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran werd woensdag al ondertekend. Eigenlijk moet er 60 dagen lang niet worden gevochten, ook in Libanon. Maar het Israëlische leger houdt zich daar niet aan. Daarom sloot Iran gisteren de zeestraat van Hormuz weer af. En op het WK voetbal is Duitsland geplaatst voor de volgende ronde. De Duitsers wonnen op de valreep met 2-1 van Ivoorkust. Curaçao speelde 0-0 gelijk tegen Ecuador en haalt zo zijn eerste WK-punt ooit. Nederland won dan weer overtuigend van Zweden met 5-1. En in diezelfde groep heeft Japan zo net Tunesië verslagen met 0-4. Nederland en Japan leiden in de groep met elk 4 punten. 1 punt meer dan Zweden. Vandaag wordt opnieuw een zonnige en erg warme dag bij zo'n 34 graden. Aan zee is dat 24 graden. Tegen de avond is er plaatselijk kans op onweer. Ook de volgende dagen wordt het meestal zonnig en temperaturen boven de 30 graden.
14: De tijdloze. Niet kapot.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Kessie, Keno, lekker op de camping. Kessie, want deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
2: Vanaf morgen bij Aldi. 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi. Altijd slim.
3: De tijdloze.
0: Dit komt uit de jaren 90.
4: We're going to dance. We're going to dance. And have some fun.

0: De tijdloze. Golden Years.
1: 1973.
2: In 1973 komt Lou Reed na Transformer met een hele nieuwe plaat. Een conceptplaat over twee Amerikanen die in Duitsland wonen en te maken krijgen met ontrouw, geweld en druggebruik. Heftige teksten en zwaarmoedige muziek. Commercieel is het helaas een flop, maar muzikaal een grote inspiratie voor veel muzikanten, deze Berlin. How Do You Think It Feels? Lou Reed is dit uit 1973.
1: De tijdloze
0: Golden Years.
1: 1973.

0: de superplus deals van Delhaize gaan we
1: klinken.
0: Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
1: Klinkt goed.
0: Besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: De tijdloze.
3: Zoals we dan in Gent zouden zeggen, niet kapot te krijgen.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Deze week kom je bij Spar voor
4: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
3: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
3: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
5: De tijdloze. Het is 9 uur. Goedemorgen.
6: Door het onweer was er wateroverlast.
7: Ik ben opgestaan en ik stond met mijn voet in het water. Ik was toch boven de zandzakjes.
8: Om plots ingevallen en kon het meteen om. Het was enorm snel dat ging. We hebben al dikker een keer water gezien hier. Dat was wel erg snel.
6: Ja, onder meer in West-Vlaanderen dus liepen vannacht straten, wegen en kelders onder door het hevige onweer. En er viel ook heel veel regen op korte tijd. In Kortemark sloeg de bliksem in op een huis. En in Sint-Baafsvijve viel er 42 liter water in amper 1 uur tijd. En dat is een record. De brandweer daar kreeg vooral oproepen rond Waregem.
9: Het was inderdaad een drukke nacht voor de brandweer. We mochten 95 interventies optekenen, allemaal gerelateerd aan wateroverlast, het zij water in de kelder, water op de openbare weg, noem maar op. Op dit moment zijn onze laatste ploegjes nog bezig om de laatste adressen weg te werken.
6: In Limburg waren er dan weer stroomonderbrekingen en in Dendermonde in Oost-Vlaanderen sloeg de bliksem ook in op een huis. Daar vloog het dak in brand, maar niemand raakte gewond. In Kortrijk is een motorrijder gisteravond rond 9 uur ingereden op een terras op de Grote Markt. Twee mensen op het terras raakten zwaar gewond en hun toestand is intussen stabiel. Een derde slachtoffer liep lichte verwondingen op. Volgens ooggetuigen probeerde de motorrijder een stunt uit te halen terwijl twee anderen hem filmden. De burgemeester van Kortrijk vertelt wat er daar precies gebeurd is.
10: Er waren 3 moto's die vanuit de Onze Lieve Vrouwenstraat kwamen richting Rijsensestraat aan hoge snelheid. Dat moet allemaal nog uitgemaakt worden. De politie beschikt ook over de camerabeelden die ze nu aan het analyseren zijn. En één van die 3 moto's heeft dus hier een terrastafel weggemaaid.
6: De bestuurder van de motor werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het hele ongeval wordt dus nu onderzocht. In Zwitserland beginnen vandaag de vredesonderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten. Onder meer Amerikaans vicepresident J.D. Vance is erbij. Hij is vanochtend daar ook geland in Zwitserland. Het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran werd woensdag al getekend, maar nu gaat er vooral gepraat worden over een definitief einde van de oorlog en dus ook over het stoppen van het kernprogramma van Iran. Gisteren sloot Iran de zeestraat van Hormuz weer af, omdat het Israëlische leger zich niet aan de gevechtspauze houdt in Libanon. Op het WK voetbal is Duitsland geplaatst voor de volgende ronde. De Duitsers wonnen nipt met 2-1 van Ivoorkust. En Curaçao speelde 0-0 gelijk tegen Ecuador en haalt zo zijn eerste WK-punt ooit. Nederland won gisteravond overtuigend van Zweden met 5-1. En vanmorgen heeft Japan Tunesië verslagen met 0-4. Nederland en Japan leiden de groep met elk 4 punten, 1 punt meer dan de Zweden. Opnieuw zonnig en erg warm vandaag bij 24 graden aan zee tot 34 graden op andere plaatsen. Met vanavond opnieuw plaatselijk kans op onweer. Ook de volgende dagen wordt het meestal zonnig en nog altijd heel warm met temperaturen boven de 30 graden.
2: Dit is de tijdloze.

0: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
1: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
0: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
1: Ja, blijf gaan.
0: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
2: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor nu ons assortiment pick and mix gesneden fruit. 3 potjes voor maar €5. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
3: Carrefour. Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
4: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
5: De tijdloze.
6: Dit komt uit de jaren 60.

0: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
1: En ook uw budgetvakantiepech.
0: Wat?
1: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
0: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
1: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
2: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
1: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
3: Bij Jumbo scoort je deze week op een grote selectie alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. Ho ho, dat is lekker scoren.
4: Dat is de ja van Jumbo.
5: De tijdloze.
6: Tijdloze tickets. Deze zomer staan er heel veel tijdloze artiesten op onze live podia. En jij kan daar gratis bij zijn. Ga met de tijdloze naar The Cure, Lenny Kravitz, Mumford & Sons, Moby, Snow Patrol, Patti Smith, The Prodigy, David Byrne, Editors, The XX, Human League, Gorillaz, Pixies, John Hyatt, Van Morrison, Suede, The War on Drugs, Scat, OMD, Susan Vega, Elvis Costello, Softcell. Maak jouw zomer helemaal tijdloos. Luister vrijdag en win hier een hele dag jouw tijdloze tickets.

0: bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
2: Bon, de Nico komt niet.
1: Zij die het vergeten.
2: Els, waar zei jij?
1: En zij die vergeten te annuleren.
2: Zeg, iemand een tong gehoord?
1: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
2: Ah, zalig.
1: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel just.
4: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Dus de contact, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
3: Ah, top, hè, die Kate.
5: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KVC. Beweegt met je mee. Deze week kom je bij Spar voor
6: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
5: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
6: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
5: Spar Colruyt Groep.

0: Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be. Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
1: Wie, ikke?
0: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
1: Maar echt?
0: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
1: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
0: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
1: Voilà.
0: Op sunweb.be. De tijdloze. Het is 10:00. Goedemorgen.
2: Een motorrijder rijdt door stunts in op een terras. In Kortrijk zijn gisteravond twee mensen zwaar gewond geraakt op een terras op de Grote Markt toen een motorrijder rond 9:00 op hen inreed. Een derde slachtoffer liep ook lichte verwondingen op. Volgens ooggetuigen probeerde de motorrijder dus een stunt uit te halen terwijl twee anderen hem filmden. Dat vertelt de burgemeester van Kortrijk.
3: Het is zo dat de bestuurder is ook afgevoerd met lichte verwondingen, maar hij is ook verhoord geworden. Hij was niet geïntoxiceerd. En wat is er gebeurd? Zijn rijbewijs is voor 15 dagen ingenomen onmiddellijk. Zijn moto is in beslag genomen. Bestuurlijk is het ook zo dat wij de twee andere motorrijders, dat hun moto ook in beslag is genomen.
2: Door het onweer vannacht was er wateroverlast. Onder meer in West-Vlaanderen liepen straten, wegen en kelders onder door het hevige onweer. En er viel ook heel veel regen op korte tijd. In Korte Markt sloeg de bliksem in op een huis en in Sint-Baafsvijve viel er 42 liter water in amper 1 uur tijd. Dat is er ook kort. De brandweer kreeg vooral oproepen rond Waregem.
4: Het was inderdaad een drukke nacht voor de brandweer. We mochten 95 interventies optekenen, allemaal gerelateerd aan wateroverlast, het zij water in de kelder, water op de openbare weg, noem maar op. Op dit moment zijn onze laatste ploegjes nog bezig om de laatste adressen weg te werken.
2: In Limburg waren dan weer stroomonderbrekingen en in Oost-Vlaanderen, in Dendermonde, sloeg de bliksem in op een huis en daar vloog het dak in brand. Op het WK voetbal is Duitsland geplaatst voor de volgende ronde. De Duitsers wonnen nipt met 2-1 van Ivoorkust. Curaçao speelde 0-0 gelijk tegen Ecuador en haalt zo ook zijn eerste WK-punt ooit. Nederland won dan weer overtuigend van Zweden met 5-1 en vanmorgen heeft Japan Tunesië verslagen met 0-4. Nederland en Japan leiden de groep nu met elk 4 punten, 1 punt meer dan Zweden. En vanavond is het aan onze Rode Duivels. Dan spelen ze hun tweede wedstrijd op het WK voetbal. België neemt het dan op tegen Iran en na het gelijkspel tegen Egypte kunnen de Duivels maar beter winnen als ze groepsmeedaar willen worden. Dan moeten ze nog wel scherper beginnen dan dus in die eerste match. Dat vindt verdediger Thomas Meunier.
5: Het begin van de match was problematisch voor mij tegen Egypte. Ik ga niet over motivatie spreken, maar over enthousiasme. We moeten overtuigd zijn dat we beter zijn van de tegenstander. En je ziet het op papier, maar we moeten ook tonen dat we beter zijn.
2: Ja, Jeremy Doku zal vanavond niet spelen. Hij heeft een infectie aan zijn luchtwegen en raakt ook niet op tijd fit. Opnieuw zonnig en heel warm vandaag bij temperaturen rond 24 graden aan zee tot 34 graden op andere plaatsen. Met vanavond plaatselijk kans op onweer. Ook de volgende dagen wordt het meestal zonnig met temperaturen boven de 30 graden.
6: Il vous reste beaucoup de choses à découvrir dans la musique.
0: De tijdloze Easy Bees.

años. Tardes, amigo.

zitten, zondagochtendgevoel. Even helemaal niks, kopje koffie, croissantje, even rust, tijd voor jezelf, even bijkomen. Eigenlijk zou elke dag toch zo moeten zijn.

0: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: De tijdloze Easy Bees.
3: You know, I'm a music guy, like I live for music. I get up. I look at my records, I listen to my records in the morning. I go to work, I listen to more records. I go on vacation, I stop and I buy records.

0: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
1: Vanaf morgen bij Aldi, 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knal.

0: prijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
1: De tijdloze. Het is 11 uur. Goedemorgen.
2: Er is geschoten in Brussel. Rond 7 uur gisteravond hoorden buurtbewoners verschillende schoten in Molenbeek. De politie kwam ter plaatse, maar van de daders was er geen spoor. Rond 1:30 klonken dan weer opnieuw schoten en deze keer zo'n 1,5 kilometer verder in Jette. Ook daar werd niemand opgepakt en zijn er geen gewonden gevallen. In Kortrijk is een motorrijder gisteravond rond 9 uur ingereden op een terras op de Grote Markt. Twee mensen op het terras raakten zwaar gewond. Hun toestand is intussen wel aan betere hand. Een derde slachtoffer liep lichte verwondingen op. Volgens ooggetuigen probeerde de motorrijder een stunt uit te halen terwijl twee anderen hem filmden, vertelt de burgemeester van Kortrijk.
3: Het is zo dat de bestuurder is ook afgevoerd met lichte verwondingen, maar hij is ook verhoord geworden. Hij was niet geïntoxiceerd. En wat is er gebeurd? Zijn rijbewijs is voor 15 dagen ingenomen onmiddellijk. Zijn moto is in beslag genomen. Bestuurlijk is het ook zo dat wij de twee andere motorrijders, dat hun moto ook in beslag is genomen.
2: In Marke, West-Vlaanderen, is een man dood teruggevonden op straat gisteren. Hij lag aan een woning die verbouwd werd. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar konden niets meer doen. Het gerecht gaat uit van een verdacht overlijden en onderzoekt de zaak. En vanavond spelen de Rode Duivels hun tweede wedstrijd op het WK voetbal. En België neemt het dan op tegen Iran. En na een gelijkspel tegen Egypte kunnen de Duivels maar beter winnen als ze groepswinnaar willen worden. Dan moeten ze wel scherper beginnen dan in de eerste match. Dat vindt verdediger Thomas Meunier.
4: Het begin van de match was problematisch voor mij tegen Egypte. Ik ga niet over motivatie spreken, maar over enthousiasme. We moeten overtuigd zijn dat we beter zijn van de tegenstander. En je ziet het op papier, maar we moeten ook tonen dat we beter zijn.
2: Ja, Jeremy Doku zal vanavond niet spelen. Hij heeft een infectie aan zijn luchtwegen en geraakt niet fit. Wie hem zal vervangen is nog niet bekend. Opnieuw zonnig en erg warm vandaag bij 27 graden aan zee en 34 graden op andere plaatsen. Met vanavond plaatselijk ook kans nog op onweer. En ook temperaturen de volgende dagen met boven de 30 graden.
1: De tijdloze.
5: Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan min 45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Ja! Carrefour.
2: De tijdloze.
3: Goedemorgen.
4: When I'm alone in my room, sometimes I stare at the wall, and in the back of my mind, I hear my conscience call, telling me I need a girl who's as sweet as a dove for the

0: Deze week kom je bij Spar voor
1: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be. De tijdloze Easy Bees.
2: I'm easy like Sunday morning.
3: This is music I've been waiting all my life to hear.

0: Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
1: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Proximus presenteert Beleef de wereld anders. Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik. Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
4: Ai, nee, hè. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
3: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
5: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
6: De tijdloze. Het is 12:00. Goedemiddag.
7: Er zijn veel bliksems gezien bij het onweer. Gisteravond werden er bijna 27.000 bliksems geteld in ons land, waarvan er ruim 12.000 in Vlaanderen waren, zegt het KMI. Op sommige plaatsen viel er ook heel veel regen op korte tijd. Dat vertelt weervrouw Jacquot Brokken.
8: Er zijn zo'n 26.000 bliksems gemeten. We hebben daar sinds de jaren 90 een meetsysteem voor. Het voorkomen van dat onweer en van dit soort weersituaties, dat gaan we

0: vaker en vaker zien dankzij de klimaatcrisis die ervoor zorgt dat dit soort extreme weer en dit intense weer, heet weer gevolgd door onweer, dat dat toch vaker zal voorkomen.
1: De vele blikseminslagen hebben ook schade veroorzaakt. In Hasselt en Alken in Limburg zijn twee huizen tijdelijk niet bewoonbaar. Er was ook wateroverlast door de vele regen, vooral in West-Vlaanderen. En daar viel in korte tijd meer dan 40 liter regen per vierkante meter. Ook in de camping van het Graspopfestival in Dessel in de Antwerpse Kempen had problemen met het vele water. Voor de kust van Oostduinkerk is vanmorgen een bootje met 15 migranten opgemerkt. Ze droegen allemaal geen reddingswesten. Omdat het ook niet veilig was om hen op zee te onderscheppen, besliste de politie om 2 kilometer voor de kust hen te begeleiden tot in Frankrijk. Dat vertelt de gouverneur van West-Vlaanderen.
2: Die boot is opgemerkt geweest, is begeleid geweest door de federale politie tot in Franse wateren. De Fransen nemen dan over en begeleiden die normaal tot de Britse wateren, waar ze dan in handen komen van de Britten en dan komt men in de procedure in Engeland terecht. En er is ook een incident geweest, maar het is nog niet duidelijk of dat het gelinkt is aan transmigratie in Gistel, een achtervolging. Dus het is opnieuw wat gestart na wat kalme weken.
1: In Brussel zijn er gisteravond opnieuw enkele schietincidenten geweest. Rond 7 uur 's avonds hoorden buurtbewoners van verschillende schoten in Molenbeek. De politie kwam ter plaatse, maar van de daders was er geen spoor meer. Rond 2:30 klonken er dan opnieuw schoten, deze keer zo'n 1,5 kilometer verder in Jette. Ook daar werd niemand opgepakt en zijn er geen gewonden gevallen. Met het WK voetbal spelen onze Rode Duivels vanavond hun tweede groepswedstrijd en dat tegen Iran. Die wedstrijd vindt plaats in Los Angeles. In die stad wonen veel uitgeweken Iraniërs ook, maar ze staan niet allemaal achter het voetbalteam van Iran. Dat hoorde ook Thomas de Graven in LA.
3: Sinds de revolutie daar, 47 jaar geleden, zijn heel veel Iraniërs weggevlucht uit Iran. Een groot deel daarvan hebben zich hier in Los Angeles gevestigd. Dus ja, in oorsprong zijn zij al tegen die Islamitische Republiek, tegen het regime daar. En ze zien nu dat Iraanse team naar hier komen en waar ze vooral een heel groot probleem mee hebben, is dat zij hier echt staan in de kleuren en in de vlag, onder de vlag van die Islamitische Republiek.
1: Deze namiddag blijft het dus opnieuw zonnig en vooral warm met 24 graden aan zee tot 34 graden op andere plaatsen. Met vanavond plaatselijke kans op onweer. Ook de volgende dagen wordt het meestal zonnig met temperaturen boven de 30 graden.
4: De tijdloze Golden Years
5: 1973. Joris Hessels.
6: Goedemiddag en welkom bij Golden Years. Ik ga met veel plezier met jou het komende uur terug naar het gezegende jaar 1973. Een jaar waarin er eindelijk een einde komt aan de oorlog in Vietnam, het Watergate-schandaal aan het licht komt en 1 miljard mensen over heel de wereld de show Elvis Aloha from Hawaii bekijkt. The King is dan nog alive en wat ook alive is, is de muziekscene in 1973. In Nederland bijvoorbeeld schrijven Barry Hay en George Kooijmans het album Moon Ten bij elkaar. Dat album wordt goud in de Verenigde Staten en het heeft alles te maken met een nummer dat nog altijd staat als een huis. Mag ik je voorstellen uit 1973? Radar Love van Golden Earring. Goedemiddag.
5: De tijdloze
4: Golden Years
5: 1973.

0: De tijdloze. Golden Years.
1: 1973.
2: In het jaar 1973 klimt soulzangeres Roberta Flack naar de top van de hitlijsten met het nummer Killing Me Softly With His Song. En die his uit de titel verwijst naar zanger Don McLean. En de song van hem waar ze het over heeft is Empty Chairs. Haar nummer wordt opnieuw een wereldhit door de Fugees in 1996. Maar dit is dus het origineel Killing Me Softly van Roberta Flack. Een dikke hit in 1973.
1: De tijdloze
0: Golden Years.
1: 1973. Drum.

0: De tijdloze. Golden Years.
1: 1973.
2: Op de tijdloze radio keren we deze week terug naar 1973. En in dat jaar brengt John Cale door het uiteenvallen van de Velvet Underground zijn tweede soloplaat uit, onder de titel Paris 1919. Opgenomen met muzikanten van Little Feat, klinkt het album heel poppy en toegankelijk. Heel anders dan het experimentele van de Velvet Underground. Hij zal deze wonderlijke plaat wel nooit evenaren, John Cale. Dit is hij met de titelsong Paris 1919.
1: De tijdloze
0: Golden Years.
1: 1973.

0: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
1: Ik hoor weer elke boodschap.
2: Oma, ik moet pipi doen.
1: Ook de kleinste.
2: Allee, oma.
0: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
3: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne?
4: Nee, jij blijft zitten. Ik heb hier alles binnen handbereik.
5: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
6: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk.
7: Grando. Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
8: Ah ja, het is mosselseizoen.
7: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1+1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
8: En wel, met u ga ik graag in zee.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
9: De tijdloze
10: Golden Years
9: 1973.

0: Golden Years.
1: 1973.
2: Als we teruggaan naar 1973, het Golden Year op de tijdloze radio, dan moeten we het hebben over het album Inner Visions van Stevie Wonder. Net als Marvin Gaye dwingt hij volledige artistieke vrijheid af bij het platenlabel Motown en dat hoor je onder andere in dit album. Luister maar naar de nummers Higher Ground en deze Living for the City. Geniale muzikant die Stevie Wonder.
1: De tijdloze
0: Golden Years.
1: 1973.

0: 73.
1: Ja, de Beatles die bestaan niet meer in het golden year van deze week, 1973. Maar in dat jaar scoort Paul McCartney met band Wings wel met zijn topplaat Band on the Run. Dat is terugkomen door de grote poort. Luister maar naar het sterke Jet en Paul McCartney.
0: De tijdloze
2: Golden Years
0: 1973.

0: tijdlozen. Golden Years.
1: 1973.
2: In 1971 had Marvin Gaye nog het erg politiek geladen What's Going On gemaakt. En twee jaar later, in 1973, ons Golden Year deze week op de tijdloze radio, keert de Amerikaanse soulzanger terug naar de slaapkamer met zwoele en sensuele nummers die bijzonder in de smaak vallen bij een breed publiek. Let's get it on. Ik hou u niet tegen. Marvin Gaye is dit.
1: De tijdloze.
0: Golden Years.
1: 1973.

0: de tijdloze. Golden Years.
1: 1973.
2: We zijn weer aan het eind van een uurtje grasduinen in de muziek van 1973. Heerlijk muziekjaar als je het mij vraagt. Vandaag is het zondag, dat betekent dat morgen een nieuwe week begint. En dan mag je een nieuw Golden Year verwachten, maar dat is voor morgen. Voor nu een hele mooie zondag gewenst en tot volgende week. Salut!
1: De tijdloze
0: Golden Years.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we klinken. Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
4: Klinkt goed.
3: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
0: De tijdloze.
1: Het is 1 uur. Goedemiddag.
5: Er zijn veel bliksems gezien bij het onweer. Gisteravond werden er bijna 26.000 bliksems geteld in ons land, waarvan er 12.000 in Vlaanderen waren, zegt het KMI. Ja, weervrouw Jacot Brokke, op sommige plaatsen viel er ook wel echt heel veel regen op korte tijd, hè?
6: Ja, klopt inderdaad. Het zwaartepunt van het onweer dat lag alweer in West-Vlaanderen, met toch neerslaghoeveelheden van zo'n 40 liter die op een uur tijd zijn gevallen. Ook op andere plaatsen zagen we dat er bijvoorbeeld hevige rukwinden waren, tot 80 kilometer per uur. Er zijn zo'n 26.000 bliksems gemeten. 26.000 is niet uitzonderlijk, maar wat er wel uitzonderlijk is, is ja, het voorkomen van dat onweer. Dat gaan we vaker en vaker zien dankzij de klimaatcrisis die ervoor zorgt dat dit soort extreme weer, een heet weer gevolgd door onweer, dat dat toch vaker zal voorkomen.
5: Voor de kust van Oostuinkerke is vanmorgen een bootje met 15 migranten opgemerkt. Ze droegen allemaal geen reddingsvesten. En omdat het niet veilig was om hen op zee te onderscheppen, besliste de politie om het bootje voor de kust te begeleiden tot in Frankrijk.

0: In maart en april zijn er van op onze stranden nog verschillende bootjes vertrokken richting het Verenigd Koninkrijk. De voorbije weken was het ietsje rustiger en de gouverneur van West-Vlaanderen legt uit hoe dat komt.
1: Omdat er een grote bende is opgepakt geweest die, die de mensensmokkelaars voorzag van boten en motoren, die zijn opgepakt geweest. Maar goed, blijkbaar start het opnieuw. We hadden dat feitelijk wel verwacht. Dus goed, we gaan de zaak blijven monitoren en opvolgen en kijken om de zaak beheersbaar te houden. Dat is de doelstelling.
0: In Wilrijk in Antwerpen was er gisteravond rond 10 uur een schietpartij. Verschillende bewoners rond het Heldenplein hadden geschoten gehoord. De politie ontdekte uiteindelijk een kogelinslag in het raam van een huis. Maar het is niet duidelijk of er daar iemand gewond is geraakt. Ook in Brussel waren er gisteravond opnieuw enkele schietincidenten. Daar zijn de daders nog altijd niet gevonden en er zijn ook geen gewonden gevallen. In het wielrennen heeft de Zwitserse Marlijn Rose de eindzege behaald in de Ronde van Zwitserland bij de vrouwen. Na de tijdrit van gisteren was ze ook de beste in de laatste bergrit. Haar leiderstrui kwam dus niet meer in gevaar. En ze wint trouwens ook al voor de 3e keer de Ronde van Zwitserland. Bij de mannen beginnen ze over een half uurtje ook aan hun laatste bergrit. Daar verdedigt de Sloveen Tadej Pogačar de leiderstrui. Deze namiddag blijft het opnieuw zonnig en ook warm, 25 graden. Dan aan zee tot 34 op andere plaatsen. Met vanavond plaatselijk kans op onweer. En ook de volgende dagen wordt het meestal zonnig en temperaturen nog altijd boven de 30 graden.
2: De tijdloze. Niet kapot te krijgen.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
0: Mobile Vikings. Play it smart.
2: Deze week kom je bij Spar voor
3: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
2: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
4: De tijdloze.
5: Dit komt uit de jaren 70.

0: Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
1: Koffer gestolen in Kreta?
2: Oh nee.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
5: Oei, nog maar tot 21 juni?
4: Yep, info op telenet.be.
6: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
7: Bon, de Nico komt niet.
6: Zij die het vergeten.
7: Els, waar zeg jij?
6: En zij die vergeten te annuleren.
7: Zeg iemand een dom gehoord?
6: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
7: Ah, zalig.
6: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
8: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Duivelse Burgers. 2 schaaltjes plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
9: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4.000 yen.
10: 4.000?
9: Ça va toch, dat is 20 euro.
10: Ah ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al vis.
9: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
11: De tijdloze.
12: Tijdloze tickets. Deze zomer staan er heel veel tijdloze artiesten op onze live podia. En jij kan daar gratis bij zijn. Ga met de tijdloze naar The Cure, Lenny Kravitz, Mumford & Sons, Moby, Snow Patrol, Patti Smith, The Prodigy, David Byrne, Editors, The XX, Human League, Gorillaz, Pixies, John Hyatt, Van Morrison, Suede, The War on Drugs, The Scat, OMD, Susan Vega, Elvis Costello, Softel. Maak jouw zomer helemaal tijdloos. Luister vrijdag en win hier een hele dag jouw tijdloze tickets.

0: voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infovissen en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Spanje, nooit gedacht. Toch gedaan, met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: De tijdloze live.

0: Vanaf morgen bij Aldi. 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi. Altijd slim.
1: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt. Eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers.

0: je bij Bol.
1: De tijdloze. Het is 2:00. Goedemiddag.
2: Er zullen minder treinen rijden door de hitte. De NMBS schrapt morgen en ook dinsdag sommige P-treinen. Dat zijn de treinen die tijdens de ochtend- en de avondspits rijden. Overdag staan ze buiten, waardoor ze bij hoge temperaturen te warm worden om veilig te rijden. En bovendien zijn het vaak ook oudere treinen zonder airco. De NMBS raadt dan ook iedereen aan om een reis goed te plannen, de app te checken en genoeg water mee te nemen voor op de trein. Voor de kust van Oostuinkerke is vanmorgen een bootje met 15 migranten opgemerkt. Ze droegen allemaal geen reddingsvesten. Omdat het ook niet te veilig was om hen op zee te onderscheppen, besliste de politie om het bootje voor de kust te begeleiden tot in Frankrijk. In maart en april zijn er van op onze stranden nog verschillende bootjes vertrokken richting het Verenigd Koninkrijk. De voorbije weken was het wel rustiger en de gouverneur van West-Vlaanderen legt uit hoe dat komt.
3: Omdat er een grote bende is opgepakt geweest die de mensensmokkelaars voorzag van boten en motoren. Die zijn opgepakt geweest. Maar goed, blijkbaar start het opnieuw. We hadden dat feitelijk wel verwacht. Dus goed, we gaan de zaak blijven monitoren en opvolgen en kijken om de zaak beheersbaar te houden. Dat is de doelstelling.
2: In de buurt van Milaan in Italië is een auto met 9 jongeren vanochtend in een kanaal beland. 3 jongeren kwamen daarbij om het leven. De 6 anderen werden met kneuzingen naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van 19, die het ongeval overleden,

0: leefde, zou te veel gedronken hebben. En in het zuiden van Duitsland zijn 13 mensen gewond geraakt bij een ongeval met 4 voertuigen. 11 van hen zijn er ook ernstig aan toe. Bij de zware gewonden zijn 8 kinderen van rond de 12 jaar die met hun voetbalteam in een busje zaten. Ze werden met 2 helikopters overgebracht naar het ziekenhuis. Deze namiddag blijft het nog altijd zonnig en met temperaturen rond 24 graden aan zee en 34 graden op andere plaatsen, met vanavond wel plaatselijk kans op onweer. Ook de volgende dagen wordt het nog meestal zonnig, temperaturen nog altijd boven de 30 graden.
1: De tijdloze. Niet kapot te krijgen.

0: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
1: Wie? Ikke?
0: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
1: Maar echt?
0: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
1: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
0: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot 300 euro korting per persoon.
1: Voilà.
0: Op sunweb.be.
2: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
3: Ik hoor weer elke boodschap.
1: Oma, ik moet pipi doen.
3: Ook de kleinste.
1: Allee, oma.
2: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
4: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
5: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
7: Ja, en de bloemen die zouden dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
8: Groen! Oh nee, wacht. Blauw.
6: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
8: Ja, geel.
6: Ontdek het op telenet.be/ voor je zaak.
9: Yellow. De tijdloze.
10: Dit komt uit de jaren 80.

0: Proximus presenteert Beleef de wereld anders. Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik. Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
1: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
0: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
2: Met de superplus deals van Delhaize gaan we
3: klinken.
2: Want onze Cava Codor New Raventus Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
3: Klinkt goed.
2: Besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: De tijdloze.
5: Attention, this is Kurt from Nirvana.
6: Hey, this is Mark from Foster the People.
7: Hallo, wij zijn de jeugd van tegenwoordig en wij luisteren altijd naar
4: De tijdloze.

0: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
1: En ook uw budgetvakantiepech?
0: Wat?
1: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt uw budgetvakantiepret in het water en wordt het budgetvakantiepech.
0: Oh nee.
1: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
2: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
1: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
3: De tijdloze. Het is 3:00. Goedemiddag.
4: Er zullen minder treinen rijden door de hitte. De NNBS schrapt morgen en dinsdag sommige piekuurtreinen. Dat zijn de treinen die tijdens de ochtend- en de avondspits rijden. Overdag staan ze buiten, waardoor ze bij hoge temperaturen te warm worden om nog veilig te rijden. En bovendien zijn het vaak oudere treinen zonder airco. De NNBS raadt je aan om je reis goed te plannen, de app te checken en genoeg water mee te nemen voor op de trein. In Frankrijk is er door de hittegolf code rood afgekondigd in 35 departementen. En dat is de hoogste waarschuwingsfase. In die departementen, waar alles samen zo'n 26 miljoen Fransen wonen, zijn bijzondere maatregelen genomen. Zo mag er bijvoorbeeld ook geen alcohol gedronken worden op straat. De hitte heeft ook het treinverkeer in Frankrijk verstoord en op verschillende plaatsen is het wegdek ook gesmolten. In Zwitserland zijn de gesprekken nog altijd aan de gang om tot een definitief akkoord te komen om de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran in het Midden-Oosten te stoppen. VRT Nieuwsjournalist Roel Pennemans legt uit hoe het werkt.
5: Eerst zijn er aparte gesprekken met bemiddelaars gepland. Zo zag de Amerikaanse vicepresident Vance, de premier van Pakistan. Maar later staan er directe gesprekken op de agenda tussen de VS en Iran, samen met vertegenwoordigers van Qatar en Pakistan. Hoofdpunt is en blijft het Iraanse atoomprogramma. De Amerikanen willen niet dat Iran ooit een kernbom heeft, maar ook de situatie in Libanon en de straat van Hormuz staan op de agenda, want die zetten de gesprekken in Zwitserland onder extra druk.
4: Deze namiddag blijft het nog altijd zonnig en erg warm. 24 graden aan zee en 34 graden op andere plaatsen. Met vanavond wel opnieuw kans op onweer plaatselijk. Ook de volgende dagen is het meestal zonnig met temperaturen boven de 30 graden.
6: De tijdloze.
7: Niet kapot te krijgen.

0: Go Yellow!
1: Tot 21 juni krijg je bij Telenet voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
2: Wat? Nog maar tot 21 juni?
1: Yep.
2: Oei, dan moet ik rap zijn.
1: Go for info naar telenet.nl.

0: 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne? Nee, jij blijft zitten. Ik heb hier alles binnen handbereik.
2: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
3: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk.
4: Grando. Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
5: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hey, een second data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Ah, oh, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
6: De tijdloze.
7: Dit komt uit de jaren 90.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
1: Ah ja, het is mosselseizoen.
0: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
1: En wel, met u ga ik graag in zee.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Bijvoorbeeld naar Tunesië. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
3: Hoe praat jij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: De tijdloze.
7: Tijdloze tickets. Deze zomer staan er heel veel tijdloze artiesten op onze live podia. En jij kan daar gratis bij zijn. Ga met de tijdloze naar The Cure, Lenny Kravitz, Mumford & Sons, Moby, Snow Patrol, Patti Smith, The Prodigy, David Byrne, Editors, The XX, Human League, Gorillaz, Pixies, John Hyatt, Van Morrison, Suede, The War on Drugs, The Scabs, OMD, Susan Vega, Elvis Costello, Softcell. Maak jouw zomer helemaal tijdloos. Luister vrijdag en win hier een hele dag jouw tijdloze tickets.

0: aan je toe met CatNet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de CatNet Band, Wyco en DJ CatNet. CatNet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in domein Puijenbroek. Tickets en info via puijenbroek.be.
1: Volop leven start met de Leize. Shake it tijdens het CatNet Zomerfestival ook.
2: De tijdloze live.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haar omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
0: De tijdloze. Het is 4 uur. Goedemiddag.
3: In Frankrijk is het bloedheet. Ja, al een tijdje is daar een hittegolf met temperaturen ruim boven de 35 graden. Daardoor blijven morgen sowieso al 845 scholen in Frankrijk dicht. In 1800 andere scholen is het lessenrooster aangepast, zodat de leerlingen na de middag naar huis kunnen gaan. In heel het land staan trouwens ook 250.000 brandweermensen klaar om te kunnen uitrukken bij natuurbranden en kwetsbare mensen te helpen. En bij ons is het ook bloedheet en dat merkt ook de NMBS, want morgen schrapt die daarom ook een dinsdag sommige P-treinen door de hitte. Dat zijn de treinen die tijdens de ochtend- en avondspits rijden. Overdag staan ze buiten, waardoor ze bij hoge temperaturen te warm worden om veilig te rijden. En bovendien zijn het vaak ook oudere treinen zonder airco. De NMBS raadt je aan om je reis goed te plannen, de app te checken en genoeg water mee te nemen voor op de trein. In de Amerikaanse stad Los Angeles, waar de Rode Duivels vanavond op het WK voetbal spelen tegen Iran, is de noodtoestand afgekondigd. In een wijk woedt al enkele dagen een brand in een opslagplaats waarbij heel veel rook vrijkomt. De geur van die rook is ook in een grote deel van de stad te ruiken. Door de noodtoestand af te kondigen kan LA meer doen om die brand te bestrijden. En op het WK voetbal dus spelen de Rode Duivels straks vanavond om 9 uur tegen Iran. Die wedstrijd vindt dus plaats in Los Angeles en in die stad wonen ook heel veel uitgeweken Iraniërs. Maar ze staan niet allemaal achter hun voetbalploeg. Dat vertelt Thomas de Graven in LA.
4: Sinds de revolutie daar 47 jaar geleden zijn heel veel Iraniërs weggevlucht uit Iran. Een groot deel daarvan hebben zich hier in Los Angeles gevestigd. Dus ja, in oorsprong zijn zij al tegen die Islamitische Republiek, tegen het regime daar. En ze zien nu dat Iraanse team naar hier komen en waar ze vooral een heel groot probleem mee hebben is dat zij hier echt staan in de kleuren en in de vlag, onder de vlag van die Islamitische Republiek.
3: Ja, deze namiddag blijft het nog altijd zonnig en de temperaturen die zijn nog altijd rond de 30 graden, 24 graden aan zee en op andere plaatsen maximaal 34 graden. Met vanavond plaatselijk ook kans op een onweersbui. Ook de volgende dagen is het meestal zonnig en temperaturen nog altijd boven de 30 graden.
0: De tijdloze. Niet kapot te krijgen.

0: zijn deze van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
2: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
5: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
4: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
5: Ja, blijf gaan.
4: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
6: Vanaf morgen bij Aldi. 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi. Altijd slim.
7: De tijdloze.
8: Dit komt uit de jaren 60.

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
2: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
1: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuse. Nee, niet goed gezien.
0: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: De tijdloze. Hi, I'm Dave Gahan.
4: Hello, we are the Eels.
5: Hallo allemaal, Anouk hier. En jouw radio staat natuurlijk altijd afgestemd op
3: De tijdloze.

0: opgelet. Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: De tijdloze live.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
4: Ah ja, het is mosselseizoen.
3: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1+1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
4: En wel, met u ga ik graag in zee.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel just?
6: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
5: Nee, niet doen. Nee, hé, een seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
6: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
5: Ah, oh, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.
7: De tijdloze. Het is 5 uur. Goedemiddag.
8: Het wordt nog warmer komende week. Vandaag haalden we al temperaturen tot 34 graden en voor wie dacht dat het al voorbij was, wel, het gaat nog een tijdje warm blijven en ook volgende week, vertelt weervrouw Jacot Brokke.
9: Klopt. Voor morgen verwachten we gelijkaardige temperaturen tot 31 graden in het centrum met lokale uitschieters tot 34 graden. Maar vanaf dinsdag zit daar ook een 35 graden in voor het centrum en dat loopt zelfs verder op tot 6 of 37 graden op woensdag en donderdag. Dat zijn telkens temperaturen voor het centrum van het land, dus lokaal zijn er uitschieters mogelijk tot 38 of zelfs 39 graden. Kijk ik vooral naar het uiterste zuidoosten van het land of naar de Kempen.
8: En niet alleen in ons land is het warm. Heel West-Europa heeft te maken met extreme hitte. De hoogste temperaturen die worden vandaag gemeten in het Spaans Baskenland en in het zuidwesten van Frankrijk, waar de temperatuur bijna stijgt tot 40 graden. En later deze week wordt het daar zelfs nog warmer. Kwetsbare mensen krijgen het advies om thuis te blijven en het openbaar vervoer ook te vermijden. Op het WK voetbal spelen onze Rode Duivels straks en dus vanavond hun tweede groepswedstrijd. De tegenstander is vandaag Iran. En Sporza-collega Tom Boudewijl, ja, na het gelijkspel tegen Egypte is die overwinning een must, hè, toch, voor ons land?
10: Dat lijkt me logisch, zeker als je niet wil stressen op de laatste speeldag tegen Nieuw-Zeeland. Dat zou straf zijn als grote favoriet. En de Duivels zelf geven toch altijd aan dat ze groepswinnaar willen worden om in de volgende ronde in Seattle te kunnen blijven. Maar dan zullen ze alleszins beter aan de wedstrijd moeten beginnen dan tegen Egypte, zeker een betere eerste helft spelen. Het is ook uitkijken naar het basiselftal van de Belgische bondscoach, want het uitvallen van Jeremy Doku gisteren is natuurlijk een serieuze tegenvaller, maar dan nog moet België Iran opzij kunnen zetten. In wat toch een speciale wedstrijd is, want dat Iran niet de allerbeste voorbereiding heeft gehad op dit WK, dat lijkt me een understatement.
8: En in de Hockey Pro League hebben de Red Lions, onze Belgische hockeymannen, Spanje verslagen met 3-2. En daardoor staan de Lions nog wat steviger aan de leiding. Ze hebben nu 8 punten meer dan Engeland, dat tweede staat. Vanavond en vannacht is het rustig, behalve in het oosten van het land. Daar is er nog wel kans op een onweersbui. Later is het wel overal droog. En morgen en dus ook de komende dagen blijft het warm, zonnig en temperaturen die dus kunnen oplopen tot 35 graden.
11: De tijdloze.
12: Niet kapot te krijgen.

0: Bestel nu je Dolvi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dolvi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
2: Wie? Ikke?
1: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
2: Maar echt?
1: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
2: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
1: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
2: Voilà.
1: Op sunweb.be.
3: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
4: Oei, nog maar tot 21 juni?
3: Yep, info op telenet.be.
5: De tijdloze.
6: Dit komt uit de jaren 70.

0: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
1: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
2: Ik ben blind.
3: Wij zitten vast.
2: Ik ben blind.
3: Het licht is uitgevallen.
2: Oh, ik dacht even...
1: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak. De tijdloze.
4: Tijdloze tickets. Deze zomer staan er heel veel tijdloze artiesten op onze live podia. En jij kan daar gratis bij zijn. Ga met de tijdloze naar The Cure, Lenny Kravitz, Mumford & Sons, Moby, Snow Patrol, Patti Smith, The Prodigy, David Byrne, Editors, The XX, Human League, Gorillaz, Pixies, John Hyatt, Van Morrison, Suede, The War on Drugs, The Scat, OMD, Susan Vega, Elvis Costello, Softel. Maak jouw zomer helemaal tijdloos. Luister vrijdag en win hier een hele dag jouw tijdloze tickets.

0: zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminus.be.
1: De tijdloze. Het is 6:00. Goedenavond.
2: Er is officieel een hittegolf in ons land. Al minstens 5 dagen op rij is het warmer dan 25 graden, waarvan 3 dagen boven de 30 graden. En de eerste hittegolf van dit jaar is dus een feit. Vorig jaar was dat eigenlijk ook rond eind juni. En die hitte is nog niet voorbij, hè? Weer vrouw Jacotte-Brokke.
3: Klopt. Voor morgen verwachten we gelijkaardige temperaturen tot 31 graden in het centrum, met lokale uitschieters tot 34 graden. Maar vanaf dinsdag zit daar ook een 35 graden in voor het centrum. En dat loopt zelfs verder op tot 6 of 37 graden. Op woensdag en donderdag. Dat zijn telkens temperaturen voor het centrum van het land. Dus lokaal zijn daar uitschieters mogelijk tot 38 of zelfs 39 graden. Kijk ik vooral naar het uiterste zuidoosten van het land of naar de Kempen.
2: In Nederland is een vrouw verdronken nadat ze kinderen had gered uit een rivier. De hitte lokte veel mensen naar het water en enkele kinderen belanden dus in die rivier. De vrouw bracht hen nog in veiligheid, maar verdween daarna zelf onder het water. Haar lichaam werd later teruggevonden. En op het WK voetballen is Spanje zo net begonnen aan zijn tweede wedstrijd op het WK. Dus de Spanjaarden nemen het op tegen Saudi-Arabië. Spanje heeft slechts nog maar 1 punt op dit moment in groep H, nadat het niet verder kwam dan een 0-0 gelijkspel tegen Kaapverdië. Om 9:00 beginnen onze Rode Duivels aan hun tweede match tegen Iran. En dat in Los Angeles in de VS. De eerste wedstrijd van de Rode Duivels was tegen Egypte op het WK. En dat eindigde op een 1-1 gelijkspel. Nu moeten ze wel winnen, willen ze ook nog groepswinnaar worden. De fans van de Rode Duivels die verzamelen zich zowel in ons land, maar ook in het fandorp bij het stadion in LA. En zij zien het alvast volledig zitten.
4: Een beetje stress in de match. De sfeer is hier leuk opgebouwd, dus dat komt volledig goed. We hebben genoeg kwaliteit om Iran te verslaan. Ook zonder doku moet dat perfect lukken, dus dat komt goed.
5: Ik denk dat we allemaal heel positief zijn vandaag. En let's go for it.
2: En in het wielrennen heeft Jasper Philipsen de laatste rit in de Baloise Belgium Tour gewonnen. Onze landgenoot was de snelste in de massasprint. Jasper Philipsen is ook de eindwinnaar geworden in de Tour. Zijn eerste rittenkoers, dat hij wint ook in eigen land. En daar is hij uiteraard heel blij mee.
6: Ja, het is heel mooi om rittenkoers te winnen in eigen land. Ja, mijn eerste ooit. En ook wat niet zo vaak gebeurt voor onze ploeg. Dus ja, iedereen was wel gemotiveerd vanochtend om dat proberen te laten slagen. En het is heel leuk voor ons dat dat uiteindelijk gelukt is.
2: En in de ronde van Zwitserland is de eindoverwinning uiteindelijk bij de mannen voor de Sloveen Tadej Pogačar. Vanavond en vannacht is het rustig, behalve in het oosten van het land. Daar is er nog kans op onweer. Later overal wel droger weer. En morgen en de komende dagen dus nog altijd erg warm. Zonnig wel, maar temperaturen die dus kunnen oplopen tot 35 graden en meer.
7: De tijdloze. Dit is de tijdloze.

De tijdloze

0: tijdloze. Het is 7 uur. Goedenavond.
1: Het is 7 uur. Goedenavond, 14.
2: De tijdloze live.

0: De Tijdloze live.
1: In voor het centrum. En dat loopt zelfs verder op tot 6 of 37 graden op woensdag en donderdag. Dat zijn telkens temperaturen voor het centrum van het land. Dus lokaal zijn daar uitschieters mogelijk tot 38 of zelfs 39 graden. Kijk ik vooral naar het uiterste zuidoosten van het land of naar de Kempen.
2: En in Dessel, in de Antwerpse Kempen, loopt het metalfestival Graspop op zijn einde. Ook daar was de hitte een factor van betekenis, vertelt Peter van Geel van de organisatie.
3: We hebben dit jaar ingezet op wat meer schaduwplaatsen, op extra water. We gaan ook vernevelaars zetten, staan al naast de podia. Ja, het blijft natuurlijk een openluchtfestival, dus je kunt niet alles gaan overdekken. Maar we proberen toch wel zoveel als mogelijk te luisteren naar ons publiek. Dat die mensen, ondanks de warme temperaturen, toch nog een mooie festival kunnen meemaken.
2: En om 9 uur vanavond spelen de Rode Duivels hun tweede WK-match tegen Iran. Veel fans kijken vanavond samen op grote schermen, onder meer in de stad Diest in Vlaams-Brabant. Daar verwachten ze zo'n 1500 supporters op de Grote Markt. En ook daar hebben ze maatregelen genomen voor het extreme weer, vertelt burgemeester Geert Klukkers.
4: We zijn voorbereid, hè? Dus het is zo dat we ook een hitteplan hebben. Dus er staan, Diest is bekend als een zeer bourgondische stad, dus we hebben heel veel terrasjes op de markt. Maar we baten ook vanuit de verenigingen zijn er standjes opgericht waar je iets kan drinken. Water wordt goedkoper voorzien. Maar als er problemen zijn, kunnen we wel op verschillende plaatsen terecht. We hebben ook op het grootscherm, komt er dan een tekst, verlaat rustig de Grote Markt.
2: En op dit moment speelt Spanje als een tweede groepswedstrijd tegen Saoedi-Arabië. Aan de rust leidt Spanje met 3-0. En wielrennen dan. Jasper Philipsen heeft de slotetappe in de Baloise Belgium Tour gewonnen. Onze landgenoot was de snelste in een massasprint voor Jenno Bergmoes en de Duitser Max Kanter. Philipsen is ook de eindwinnaar in de ronde. Het is de eerste rittenkoers die hij wint in eigen land en daar is hij uiteraard heel tevreden mee.
5: Ja, het is heel mooi om rittenkoers te winnen in eigen land. Ja, mijn eerste ooit en ook wat niet zo vaak gebeurt voor onze ploeg. Dus ja, iedereen was wel gemotiveerd vanochtend om dat proberen te laten slagen. En het is heel leuk voor ons dat dat uiteindelijk gelukt is.
2: En in de ronde van Zwitserland is de eindoverwinning voor de Sloveen Tadej Pogacar. Het weer vanavond en vannacht is het rustig, behalve in het oosten van het land. Daar is er nog kans op een onweerachtige bui. Later overal droog en minimaal van 16 tot 21 graden. Ook volgende week blijft het kwik stijgen. In de loop van de week halen we temperaturen tot 37 graden of meer. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: de tijdloze.
1: Tijdloze tickets. Deze zomer staan er heel veel tijdloze artiesten op onze live podia. En jij kan daar gratis bij zijn. Ga met de tijdloze naar The Cure, Lenny Kravitz, Mumford & Sons, Moby, Snow Patrol, Patti Smith, The Prodigy, David Byrne, Editors, The XX, Human League, Gorillaz, Pixies, John Hyatt, Van Morrison, Suede, The War on Drugs, The Scat, OMD, Susan Vega, Elvis Costello, Softcell. Maak jouw zomer helemaal tijdloos. Luister vrijdag en win hier een hele dag jouw tijdloze tickets.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 8 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Er is officieel een hittegolf in ons land en dat betekent dat het al minstens 5 dagen op rij warmer is dan 25 graden, waarvan 3 dagen meer dan 30 graden. Het is de eerste hittegolf van dit jaar, vorig jaar was de eerste ook eind juni. Ook verschillende andere Europese landen worden getroffen door de hitte. Heel wat mensen zoeken daarom open water op om te gaan zwemmen. Maar het voorbije weekend zijn verscheidene van die zwempartijen fataal afgelopen. Zo zijn in het noordoosten van Spanje 3 tieners om het leven gekomen toen ze gingen

0: van 42 in een rivier nadat ze enkele kinderen uit het water gered had. Haar lichaam is intussen geborgen. In de Amerikaanse hoofdstad Washington zijn verschillende mensen opgepakt omdat ze de zogenoemde grote spiegelvijver aan het Lincoln Memorial Monument hebben beschadigd. President Trump liet de bodem van die vijver blauw schilderen omdat hij de vijver meer uitstraling wou geven. Maar intussen is de verf losgekomen en kleurt de vijver ook groen door algengroei. Volgens experts omdat de werken slecht zijn uitgevoerd, volgens Trump, vanwege vandalisme. Een van de mensen die nu werd opgepakt is een man van 67 jaar die uit nieuwsgierigheid zijn hand in het water had gestoken. Trump heeft gedreigd dat de vandalen jarenlang in de cel zullen zitten. Over een uurtje beginnen de Rode Duivels aan hun tweede groepswedstrijd op het WK voetbal. En zo net is de opstelling bekendgemaakt. Tom Boudeweel, jij bent voor ons ter plaatse en jij weet meer, hè?
1: Dat klopt. En de grote verrassing is natuurlijk wel Romelu Lukaku. Dat is de diepste spits. Hij is klaar, oordeelt de bondscoach. Ook al heeft hij dat gisteren op de persconferentie toch een beetje anders gezegd. Het is een van de vier wissels die de bondscoach heeft doorgevoerd in vergelijking met de wedstrijd tegen Egypte. Salemaker staat op de flank, waardoor Trossard naar de linkerkant verhuist ter vervanging van Jeremy Doku. Op het middenveld is het Tielemans, Kevin De Bruyne en Raske in de plaats van Onana. En in de verdediging komt De Kuiper in de plaats van Kastanje. Het is een belangrijke wedstrijd voor de Rode Duivels die absoluut moeten winnen tegen Iran. En vandaar misschien nood breekt met Romelu Lukaku diep in de spits.
0: Tom, dankjewel. En Rode Duivel Yuri Tielemans beseft dat een overwinning nodig is vandaag. Maar extra druk is er niet.
2: We zijn eigenlijk heel rustig in ons hoofd, maar wij beseffen wel dat wij moeten winnen. Maar ik denk het feit dat die eerste wedstrijd achter de rug is, dan is iedereen wat rustiger in zijn hoofd. En ja, gewoon klaar om een goede prestatie neer te leggen en hopelijk overwinnen.
0: En nog op het WK heeft Spanje zijn eerste wedstrijd gewonnen. De Spanjaarden wonnen hun tweede groepswedstrijd makkelijk van Saudi-Arabië met 4-0. Dankzij deze zege staat Spanje voorlopig alleen aan de leiding in groep H. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht enkel in het oosten van het land nog kans op onweer. Later wordt het overal droog bij temperaturen van 16 tot 21 graden. Morgen opnieuw zonnig weer met temperaturen tot 34 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Dit is de Tijdloze.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Op dit moment beginnen de Rode Duivels aan hun tweede groepswedstrijd op het WK voetbal tegen Iran. En we pikken live in bij commentator Peter van den Bemt.
3: Voor de luisteraars van Radio 2 zeg ik dat we er net aan begonnen zijn. Eerste seconde van de wedstrijd tussen België en Iran in een uitverkochte SoFi Stadium. Tweede wedstrijd van de Rode Duivels op zoek naar 3 punten. De verplichting om te winnen na de wedstrijd tegen Egypte. En natuurlijk met de grote surprise van de chef Romelu Lukaku diep in de spits. Ook de Kuiper erbij op de linkerkant. Geen Jeremy Doku. Dat maakt dat Salemakers ook aan de aftrap staat samen met Raska. Een must-win game voor de Belgen. Grote favoriet tegen Iran. Dat zwaar zal verdedigen. En we kijken wanneer de Belgen een eerste keer in de buurt van het doel van Beiranvand kunnen komen. Voorlopig nog geen opwinding natuurlijk. In de openingsminuut België tegen Iran nog altijd 0 tegen 0.
2: Dankjewel Peter. Op heel wat plaatsen in ons land staan opnieuw grote schermen opgesteld om de West

0: De vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran in Zwitserland zijn voorlopig opgeschort. De Iraanse delegatie zou de onderhandelingstafel verlaten hebben om zich te beraden na de dreigementen van de Amerikaanse president Trump eerder vandaag. Dat melden Iraanse persbureaus. Trump had gedreigd Iran opnieuw te bombarderen als de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon problemen blijft veroorzaken. Dat dreigement is slecht aangekomen in Iran en daarom werden de gesprekken tijdelijk opgeschort. Eerder had Iran nog eens benadrukt dat de gesprekken in Zwitserland alleen maar kunnen slagen als Israël ophoudt met Libanon te bestoken. En het uurwerk en het klokkenspel van de Onze Lieve Vrouwenkathedraal in Antwerpen zijn defect na het onweer van gisteravond. Tijdens dat onweer sloeg de bliksem in op de toren van de kathedraal en daardoor staat het uurwerk stil en luiden de klokken ook niet meer. De schade door de inslag bleef beperkt tot die defecten. Morgen zal bekeken worden hoe het uurwerk en het klokkenspel weer hersteld kunnen worden. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht enkel in het oosten van het land nog kans op onweer. Later wordt het overal droog bij temperaturen van 16 tot 21 graden. Morgen opnieuw zonnig weer met temperaturen tot 34 graden. Meer op 14nieuws.be.
1: Dit is de Tijdloze.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 10:00, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Op het WK voetbal zijn de Rode Duivels bezig aan hun tweede groepswedstrijd tegen Iran. Peter van den Bemt vanuit LA. Hoe doen de Duivels het?
3: Niet goed, dat is de pijnlijke conclusie na de eerste 45 minuten. 0-0 nog altijd en het had nog erger gekund. Want een knappe redding nodig van Thibaut Courtois bij een grote kans van Kanani. En een doelpunt afgekeurd na een ingestudeerde vrije trap van de Iraniërs. Taremi voornipt buitenspel. Twee keer ontsnapte de Duivels die wel de hele tijd de bal hebben. De hele tijd aanvallen, maar nauwelijks gaatjes vinden in het blok van de Iraniërs. Veel te veel door het centrum voetballen. Te weinig tempo kunnen ontwikkelen. Te veel afval ook in het aanvalspel. Een paar momenten zijn er wel geweest met de Bruyne, de Kuiper. Ballen die afgeblokt zijn en twee goede reddingen van doelman Beiran vond. Op pogingen van Tielemans en de Kuiper. Maar alles bij elkaar toch opnieuw een zeer teleurstellende eerste helft van de Belgen. En kijken of ze na de rust het verschil kunnen maken en de noodzakelijke drie punten kunnen pakken. Voorlopig bij de rust 0-0 België tegen Iran.
2: Peter, dankjewel. Op heel wat plaatsen in ons land staan opnieuw grote schermen opgesteld om de wedstrijd van de Rode Duivels te bekijken. Onder meer in Diest. In Vlaams-Brabant zijn supporters samengekomen op de Grote Markt. Een verslag van Gunter Joossen.
4: Het enthousiasme maakte hier in Diest al snel plaats voor nagelbijten. Grote teleurstelling ook bij het doelpunt van Iran. En dan toch opluchting omdat het afgekeurd werd voor buitenspel.
5: Ja, ik snapte het eigenlijk niet zo goed. Ik ga heel eerlijk zijn. Maar ja, ik was blij dat het afgekeurd was. Ja.
6: Toen was ik wel even aan het bibberen. Toen dacht ik moet dringend bier gaan halen.
4: Het oordeel van de supporters hier is tamelijk streng.
5: Ik vind dat ze niet zo goed spelen. Ik hoop dat ze de spirit vinden. Ja.
1: De tijdloze live.
6: Toen was ik wel even aan het bibberen. Toen dacht ik moet dringend bier gaan halen.
4: Het oordeel van de supporters hier is tamelijk streng.
5: Ik vind dat ze niet zo goed spelen. Ik hoop dat ze de spirit vinden. Ja.
7: Nee, heel goed hè. Geluk met

0: De Tijdloze live.
1: Kundige dienst, zou het morgen de warmste dag kunnen worden die ooit werd gemeten. En de Franse president Macron heeft naar aanleiding van de aanhoudende hittegolf ook een toespraak gehouden. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
2: President Macron bedankte de brandweer, zorgpersoneel en ambulancepersoneel voor de hulp die ze bieden tijdens de hittegolf. Maar hij deed ook een beroep op de bevolking.
3: En étant vigilant vous-même, pour vous, pour vos plus proches, pour les plus vulnérables, on les aide.
2: Macron zei, laten we op elkaar letten. En wij als overheid zorgen voor de meest kwetsbaren. In Frankrijk zijn temperaturen gemeten boven de 42 graden. Ook de temperaturen 's nachts kunnen lokaal boven de 25 graden blijven. In Noordoost-Frankrijk is 6,5 kilometer aan asfalt op een snelweg gesmolten. Code rood. De hoogste alarmfase is uitgebreid tot bijna de helft van het land. Nog nooit eerder gold code rood in zo'n groot gebied. Veel groepsactiviteiten buiten worden verboden. Op veel scholen is er alleen 's morgens les. En de bevolking moet ramen en luiken overdag dicht houden. De hitte blijft ook nog wel even. In Frankrijk is het zeker tot eind van de week extreem warm.
1: En tennis-icoon Serena Williams gaat deelnemen aan het enkelspel op het tennistoernooi van Wimbledon. De Amerikaanse maakte onlangs al haar comeback in het dubbelspel en heeft nu een wildcard gekregen om ook deel te nemen aan het enkelspel. Williams is intussen 44 en won in het verleden al 8 keer het toernooi van Wimbledon. Haar laatste deelname was 5 jaar geleden. En dan nog het weer vanavond en vannacht. Enkel in het oosten van het land nog kans op onweer. Later wordt het overal droog bij temperaturen van 16 tot 21 graden. Morgen opnieuw zonnig weer met temperaturen tot 34 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Dit is de Tijdloze.

0: d'appuyer ce que t'en fais.
1: Dit komt uit de jaren 80.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 11 uur, goede avond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Op het WK voetbal spelen de Rode Duivels momenteel tegen Iran. We luisteren opnieuw even mee met commentator Peter van den Bemt voor het slot van de wedstrijd.
3: Om te zetten voor de luisteraars van Radio 2 zeg ik dat het niet gelopen is zoals de Belgen gehoopt hadden. 0-0 nog altijd tegen Iran. En de Belgen die al een halve helft met een man minder spelen. Rode kaart voor Nathan Ngoy. Maar een moeilijke match voor de Duivels. Waarin Thibaut Courtois een paar keer geweldig heeft moeten redden. Of het was nog slechter afgelopen. De Belgen ook wel kansen gehad, met name de Kuiper 2-3 keer kunnen uithalen, maar de doelman van Iran een paar miraculeuze reddingen verricht. En nu ook afgefloten. En België dus met een teleurstellende prestatie en een zeer teleurstellend resultaat. Mogelijk straks al bijna onmogelijk om de groep te winnen. En er komt nog een laatste wedstrijd aan tegen Nieuw-Zeeland om 5 uur in de ochtend. Die nu een do-or-die wedstrijd is om eventueel nog in het toernooi te blijven. Want na 2 wedstrijden heeft België nog altijd niet gewonnen. Heeft het 2 punten gepakt, maar heeft het vooral ver beneden het niveau dat van hen verwacht werd gepresteerd. In elk geval, wedstrijd afgefloten nu. 0-0 tussen België en Iran.
2: Dankjewel, Peter. In Frankrijk wordt de code roodwaarschuwing voor hitte nog verder uitgebreid. Ze geldt morgen voor bijna 50 departementen. Dat is bijna de helft van het land. Volgens de Franse Weerkundige Dienst zou het morgen de warmste dag kunnen worden die ooit werd gemeten. De Franse president Macron heeft naar aanleiding van de aanhoudende hittegolf ook een toespraak gehouden. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
4: President Macron bedankte de brandweer, zorgpersoneel en ambulancepersoneel voor de hulp die ze bieden tijdens de hittegolf. Maar hij deed ook een beroep op de bevolking.
5: En étant vigilant vous-même, pour vous, pour vos plus proches, pour les plus vulnérables, on les aide.
4: Macron zei, laten we op elkaar letten en wij als overheid zorgen voor de meest kwetsbaren. In Frankrijk zijn temperaturen gemeten boven de 42 graden. Ook de temperaturen 's nachts kunnen lokaal boven de 25 graden blijven. In Noordoost-Frankrijk is 6,5 kilometer aan asfalt op een snelweg gesmolten. Code rood. De hoogste alarmfase is uitgebreid tot bijna de helft van het land. Nog nooit eerder gold code rood in zo'n groot gebied. Veel groepsactiviteiten.

0: De Tijdloze live.
1: Reporters verwijten de regering politieke inmenging en eisen dat de openbare omroepen onafhankelijk zouden blijven. En dan nog het weer vanavond en vannacht. Enkel in het oosten van het land nog kans op onweer. Later wordt het overal droog bij temperaturen van 16 tot 21 graden. Morgen opnieuw zonnig weer met temperaturen tot 34 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
0: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Vorig jaar zijn in ons land 12 mensen overleden aan een voedselvergiftiging. Een verdubbeling tegenover het jaar ervoor. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Federaal Voedselagentschap. Dat hogere dodental is het gevolg van een uitbraak van de stekbacterie in enkele woonzorgcentra vorig jaar. Die was terechtgekomen in filet americain. Er zijn vorig jaar ook iets meer dan 770 voedselvergiftigingen gemeld. In 71 gevallen zijn mensen opgenomen in het ziekenhuis. In de Amerikaanse hoofdstad Washington zijn verschillende mensen opgepakt voor het vandaliseren van staatseigendom. Ze worden ervan verdacht de spiegelvijver van het Lincoln Memorial te hebben beschadigd. President Trump liet de bodem van de vijver blauw schilderen omdat hij de vijver meer uitstraling wou geven. Maar intussen zijn er stukken van de bodem losgekomen en kleurt de vijver groen door algengroei. Volgens experts omdat de werken slecht zijn uitgevoerd. Een van de opgepakten is een man van 67 jaar die uit nieuwsgierigheid zijn hand in het water had gestoken. Trump heeft gedreigd dat de vandalen jarenlang in de cel zullen zitten. De Rode Duivels zijn er niet in geslaagd om hun tweede groepswedstrijd te winnen. Tegen Iran speelden ze 0-0 gelijk. Een verslag van Tom Boudeweel.
2: Tweede teleurstellend resultaat, tweede teleurstellende prestatie van de Rode Duivels. Net als tegen Egypte misten België de intensiteit en het voetballend vermogen om de overwinning op te eisen. Thibaut Courtois was voor de tweede keer de beste duivel met een aantal reddingen. Eén keer werd hij gered door de VAR, nipt buitenspel bij de goal van Taremi. De gevaarlijkste man bij België was niet Romelu Lukaku, die verrassend in de basis stond en 70 minuten meedeed. Maar wel Maxime de Kuiper, de linksachter, die drie keer dicht bij de openingstreffer was. Maar de Iraanse doelman Bayramvand werd verkozen tot man van de match door zijn prima reddingen. België, bij wie veel te veel sterkhouders onder hun niveau bleven, speelde een kwart van de wedstrijd met zijn tienen na rechtstreeks rood voor een gooi. En zo verlegt de bondscoach al zijn ambitie van groepswinnaar naar gewoon doorgaan naar de 16e finale. Een flinke dubbele reality check.
0: Romelu Lukaku kon dus ook het verschil niet maken voor de Duivels. Volgens hem speelden de Belgen met te veel emotie. De emotie na de wedstrijd is vooral teleurstelling.
3: Ja, je wilt winnen, je moet winnen. En als je niet wint, dan is het normaal dat de teleurstelling er is. Dus ja, moeten gewoon eens kijken wat er allemaal is fout gelopen in de wedstrijd. Dan creëren we wel kansen, maar gaat er niet in. En dan is het moeilijk.
0: Op dit moment speelt op het WK Uruguay tegen Kaapverdië. Daar is de stand nu tijdens de rust 2-1 voor Uruguay. Het tweede doelpunt viel net voor de rust. Om 3 uur start ook nog de match tussen Nieuw-Zeeland en Egypte in groep G, die waar dus ook België in zit. Het blijft zacht deze nacht bij minstens 18 graden. De komende dag is opnieuw zonnig en warm met temperaturen tot 34 graden. En ook de volgende dagen blijft het tropisch zomerweer met maxima tot 37 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Dit is de Tijdloze.
5: Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment.